plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. King.

0: weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in een flat in Rotterdam is 1 dode gevallen. De brand ontstond op de bovenste verdieping. Sommige bewoners hoorden voor de brand een knal. De brandweer vond tijdens het blussen een dode man achter zijn voordeur. Ze probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Er wordt nog altijd veel gereageerd op de dood van zangeres Journey Kaagman. Maar ze wordt ook geroemd om haar inzet voor de rechten van muzikanten. Buma Cultuur zegt dat de muziekwereld een icoon is verloren. Kaagman was voorzitter van de voorloper van die stichting. En Angela Groothuizen zegt dat ze minister van Cultuur had moeten worden. Een rechtbank in de Amerikaanse staat New Mexico heeft een boete van bijna €500 miljoen opgelegd aan Meta, het bedrijf achter Facebook. De rechter vindt dat het bedrijf schade heeft aangericht aan de gezondheid van tieners. Ook moeten ze maatregelen nemen om social media minder verslavend voor tieners te maken. Meta gaat in beroep. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper, Mark ter Stegen, zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer heeft het vuur in de duinen van Oudorp onder controle. Gistermiddag brak er een felle natuurbrand uit. 2000 vierkante meter natuur is afgebrand en een brandweerman raakte zwaar gewond. De lokale burgemeester heeft de hulpdiensten bedankt en benadrukt dat het veel erger had kunnen aflopen. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland, de grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. Rusland is bereid om in de komende jaren een NAVO-land aan te vallen om te testen hoe erop gereageerd wordt, meldt de Wall Street Journal op basis van rapporten van Amerikaanse geheime diensten. Het zou om een aanval over land kunnen gaan of een cyberaanval. Hoe groot de kans is dat de Russen het ook echt doen, is niet bekend. En de reclameposter voor de nieuwe horrorfilm The Mummy mag van de Britse reclamecommissie niet meer in de Londense metro hangen. Er waren 30 klachten binnengekomen van mensen die de poster te eng vonden. Op de poster was een gemummificeerde vrouw met grijze huid en een opgezwollen oog te zien. Filmstudio Warner vindt het maar onzin. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar, 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland.

plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Seizoenkaarten voor eredivisieclubs zijn bijna overal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. Alleen Feyenoord heeft de kaarten goedkoper gemaakt. PSV heeft de duurste seizoenkaart, bijna €350. En ADO Den Haag heeft de goedkoopste, daar ben je €185 kwijt. Ook dit weekend kunnen er nog geen treinen tussen Boksmeer en Venray rijden, waar eerder deze week een grote bosbrand was. Dat zou eerst alleen nog vandaag zijn, omdat het vuur af en toe weer oplaaide. Het spoor tussen Boksmeer en Nijmegen lag er al uit door werkzaamheden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hoge Rechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En het zeewater in Spanje was nog nooit eerder zo warm als nu. Bij Mallorca werd een watertemperatuur van 33 graden gemeten. Normaal gesproken is het water in de Middellandse Zee zo'n 4 graden kouder. Wetenschappers zeggen dat de oorzaak door de mens veroorzaakte klimaatverandering is. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten.
1: Kink, alternative rock radio. In heel Nederland via DAB+.

0: my credits no good.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer heeft het vuur in de duinen van Ouddorp onder controle. Gistermiddag brak er een felle natuurbrand uit. 2000 vierkante meter natuur is afgebrand en een brandweerman raakte zwaar gewond. De loco-burgemeester heeft de hulpdiensten bedankt en benadrukt dat het veel erger had kunnen aflopen. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is een man om het leven gekomen. Brandweer vond hem achter zijn voordeur en hij was niet meer te redden. De brand brak uit op de bovenste verdieping. Volgens een lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Rusland is bereid om in de komende jaren een NAVO-land aan te vallen om te testen hoe daarop wordt gereageerd, meldt de Wall Street Journal op basis van rapporten van Amerikaanse geheime diensten. Het zou om een aanval over land kunnen gaan of over een cyberaanval. Hoe groot de kans is dat de Russen het ook echt doen, is niet bekend. Seizoenskaarten voor Eredivisieclubs zijn bijna overal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. Alleen Feyenoord heeft hun kaarten goedkoper gemaakt. PSV heeft de duurste seizoenskaart, bijna €350. ADO Den Haag heeft de goedkoopste, daar betaal je bijna de helft minder. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar, 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten.
2: Kink. Alternative Rock Radio.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Hey ondernemer, hallo?
10: Kan je me horen?
9: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
11: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Acteur Peter Faber is overleden. Hij was 82 en lag in het ziekenhuis met hartproblemen. Peter Faber speelde sinds de jaren 70 in talloze films en series... zoals Soldaat van Oranje, Siske de Rat en Duel in de Diepte... Vorig jaar was hij nog te zien in een aflevering van Medisch Centrum West. In de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen... bij een brand in een seniorenflat. Die brak uit op de bovenste etage. Man werd zwaargewond in zijn woning gevonden... maar hulpdiensten konden weinig meer voor hem doen. Andere bewoners zeggen een explosie te hebben gehoord... vlak voor de brand uitbrak. De natuurbrand die gisteren uitbrak bij het Zuid-Hollandse Ouddorp... is onder controle. Er stond een stuk duin in de fik... en voor het blussen kwam nog een helikopter van het leger in actie... Een brandweerman raakte ernstig gewond, maar dat had niks met het vuur te maken. Hij werd aangereden door een brandweerwagen. Seizoenskaarten van een eredivisieclub zijn bijna allemaal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. De duurste club is PSV met €350. Bij Telstar zijn de seizoenskaarten verdubbeld in prijs. Ze spelen pas een jaar in de eredivisie en zeggen dat ze eerst veel te goedkoop waren. En ze hebben hun stadion opgeknapt. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag... en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar. 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 1 file in Nederland. Dat is de A22, Beverwijk richting Velzen. En dat komt door de werkzaamheden op de A9 in de Wijkertunnel. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk is het daarom druk. 1 kilometer met 15 minuten oponthoud.
11: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Jim Voorwald.
14: Met zometeen de Red Hot Chili Peppers. Give it away. Hoor je naar de Clash? Should I stay or should I go?

0: Red Hot Chili Peppers, hoor, give it away, give it away, give it away now.
1: De zomer van Kink.
0: Hey, hallo, goedemorgen. Het is 7:10 geweest. Welkom bij de 7e van augustus. Welkom bij de ochtendshow als het gaat om de zomer van Kink. Ik ben Jim, hallo. Normaal gezien hoor je mij elke maandag tot en met donderdagavond. Met de avondshow. Focus op heel veel nieuwe muziek. Ook elke vrijdagmiddag. Nu dan even niet. Deze ochtend hoor je mij nog tot 11 uur sowieso tijdens de zomer van Kink. Maandag dan is Michiel Veenstra er weer. Michiel Veenstra, die overigens echt ontzettend in zijn nopjes is. Die kwam hier een paar dagen terug, kwam hier ineens binnenstormen. Dat ik ook dacht, maar je hebt toch vakantie? Maar Kink Presents Weezer was aangekondigd. Dus ja, dan... de dromen van de beste man komen uit. Maar daar zal je hem ongetwijfeld vanaf maandag weer over horen. Horen roepen, schreeuwen, dat soort dingen. En dat mag ook. Waar je mij veel over hoort roepen, schreeuwen niet zozeer, maar wel roepen, dat doe ik graag, namelijk over Yard Act. Dus een band die heb ik al een paar keer live kunnen zien, onder andere in Rotterdam en ook een keer op Lowlands. Ik vond het beide keren echt spectaculair, vooral wat die gitarist allemaal doet. Het is zo ontzettend vet en dat is knap, want je weet eigenlijk nooit wat je van de muziek van Yard Act kan verwachten. Dan is het weer een beetje klassiek rock, dan gaan ze weer een hele andere kant op, maar dat de gitaar altijd een rol speelt, dat is één ding wat zeker is. Ze hebben deze week een fantastische single als The Kink XL. Het gaat over dat je de dingen die je in het verleden hebt gedaan echt achter je kan laten. En dus opnieuw begint. New Beginnings. Dit is de nieuwe van Yard Act.

Eentje die het heel erg goed doet in de karaokebar. Fisher Z, je hoorde zo lang hier in de zomer van Kink. Ik ben laatst weer eens naar een karaokeavond gegaan. Was alweer een tijd geleden. Ik vind het gewoon leuk. Vooral omdat als je karaoke gaat zingen, dat betekent niet dat je goed hoeft te zingen. Als je maar gewoon meedoet met een nummer en als je een beetje meegaat in de vibe van de desbetreffende plaat, dan is het allemaal wel goed. Als ik breakstuff doen, weet je al, door boeren slopen, was de bar-eigenaar dan weer niet blij mee. Nee, dat gebeurde niet. Ik doe wel graag Limp Bizkit, doe ik wel. Vind ik wel leuk om een beetje met Fred Durst een beetje die hoge tonen te doen. Maar ik was daar laatst, was ik daar dus weer. En toen leerde ik daar ook wat nieuwe mensen kennen. Dat vind ik ook leuk, hè. Je gaat uit, je leert nieuwe mensen kennen. Het was een beetje, wat is nou typisch Jim? Ik vind typetjes nadoen leuk, weet je. Het was van, doe die Kees weer even. Dus ik wil Kees helemaal niet nadoen. Kees, mama, ik word wanhopig. Weet je, dat is oké. Dat was gedaan, maar op een gegeven moment was het wel zo, wat kan Jim eigenlijk nog meer? Jim, ja, dat zeggen dan vrienden over mij waar ik bij sta, weet je. Dat is extra awkward. Zeg, Jim, die kan dus, bijna, heel het verhaal van Villa Volta uit zijn hoofd. Villa Volta, je weet wel, die attractie van de Efteling. En de reactie van die nieuwe persoon was een dame. Die zegt, jij bent zo'n Efteling, gekkie. Toen dacht ik, oké, jij hebt daar slechte ervaringen mee gehad. Maar ik wil mezelf geen Efteling gekkie noemen. Zij zo, hoezo niet? Je hebt zeker een abonnement. Je gaat 15 keer per jaar. Ik zei, nee, ga 3 tot 4 keer per jaar. Dan valt het mee, zei ze. Maar je kent wel het hele verhaal van Villa Volta uit je hoofd? Ja. Ik merkte de twijfel daar een beetje. En toen zei ze iets waar ik ook heel erg snel in mee kan gaan. Ze zei, als ik naar de Efteling ga, dan moet ik in één ding. En dat is de Dans Macabre, want dat is mijn favoriet.

0: blijft een gemiste kans vinden, hoor. Hey. Dat je een attractie hebt in de Efteling die Dans Macabre heet. Gaat voor een groot deel ook over spoken. Het is immers de vervanging van het spookslot. Ghost, spook. Nou, en dat is dan niet het officiële nummer van die attractie. Nou goed, alsnog moet ik er altijd aan denken. Dans Macabre van Ghost dus hier op Kink. Dit is de zomer van Kink. Goedemorgen. Zometeen onder andere Gorilla's en de oud Kink XL van Kio.
1: Kink. Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
5: 7:30. Kink. AMP Headlines.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Acteur Peter Faber is overleden. Hij was bekend uit films als A Bridge Too Far en Siske de Rat en de serie Duel in de Diepte. 3 jaar geleden speelde hij nog in de Nederlandse Oscar-inzending Sweet Dreams, samen met zijn zoon Jesse. Peter Faber was 82. Ouders met kinderen die naar de dagopvang gaan, waren daar vorig jaar minder aan kwijt. Volgens TBS moesten ze ongeveer een derde zelf betalen, dat is iets minder dan het jaar ervoor. In de dikke vandalen komt voortaan het woord vulva-lippen te staan. Dat is een ander woord voor schaamlippen. Actiegroepen als

Gitaren plus Muse, dat is fantastisch. Dat is een makkelijke rekensom die je kan maken op welk tijdstip dan ook. A Cryogen van Muse hoorde je hier zojuist op jouw Alternative Rock Radio. Dit is de zomer van Kink. Goedemorgen. Zometeen iets wat meer relax is. Kaleo, Way Down We Go zometeen. Maar eerst genieten van Stacey's Mom. En hoe je dat wil interpreteren, dat mag je zelf weten. Fountains of

Dat nieuwe album van Nothing But Thieves, dat gaat helemaal top worden. In september verschijnt het. Dit staat onder andere op Evolution, maar ook Stray Dogs. Die is echt te gek, dat zijn echt keiharde gitaren. En ook Baby Cool, een nieuwe track die Nothing But Thieves deze week gedropt heeft, is ook weer lekker. Dus ja, dat wordt gewoon top. Ik denk dat we die conclusie nu alvast kunnen trekken. Zeg, hoe noem je het als je Michiel Veenstra, Erik Corton, Isabel Brinkman, Stefan Koren, Jim Forward, Lars Wijnhoven, Elwin van Gestel, Mick Hummel, Lisa Koning, Clarissa Posma, Marco van Heerde, Diana Kok, Michiel Jurjens en Olivier Bakker allemaal in één ruimte neerzet? Dat noem je Too Many DJs. Hier is Solwax. Mijn excuses ook voor deze hele slechte grap op deze vroege ochtend. Goedemorgen.

0: Je hoorde Too Many DJs hier op Kink. Oh wel. Niet ik en al mijn collega's zijn door elkaar heen gaan praten. Dus dat scheelt dan wel weer. Nee hoor, we hebben exact genoeg DJs bij Kink, denk ik. Althans, ik vind dat we een fijne, mooi gevulde programmering hebben. Maar goed, dat is weer te veel radio geëtter in ieder geval. Goedemorgen, welkom bij de Zomer van Kink. Hier draait het vooral om heel veel fijne alternative rock. Die krijg je zo meteen in de vorm van Weezer. De oud-Kink XL, We Might As Well Be Strangers komt eraan. En het favoriete Oasis-nummer van frontman Liam Gallagher.
1: Kink. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Borrelhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Green Fields Beef Burgers 2 stuks, 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
11: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een kind naar de crèche sturen kostte ouders vorig jaar minder dan het jaar ervoor. En dat komt doordat ze iets meer vergoed kregen. Bijna 70% heeft het CBS berekend. Het kabinet wil kinderopvang betaalbaarder maken en daarom is de toeslag omhoog gegaan. Ouders met een laag inkomen krijgen relatief meer vergoed. Arriva heeft besloten om vanwege de natuurbrand ook in het weekend geen treinen te laten rijden tussen Boksmeer en Venray. Eerder was bekend dat het treinverkeer vandaag plat zou liggen. Omdat de natuurbrand bij Venray gisteren weer oplaaide, moet er weer geblust worden. En zolang dat duurt, kan Arriva geen treinen inzetten. Het woord vulva-lippen komt in het woordenboek te staan, meldt de NOS. Actiegroepen zoals de Dolomina's hebben er jarenlang campagne voor gevoerd, want ze vinden schaamlippen te negatief. Ze zeggen, er is niks om je voor te schamen. Vele mooie woorden over de overleden acteur Peter Faber. De filmproducent van Schatjes en Mama is boos, zegt dat hij als acteur echt alles kon. En daarbij was hij ook heel vriendelijk. En collega Barry Stevens zegt dat hij het leven omarmde. Maandag over een week kan iedereen afscheid nemen van Peter Faber in Amsterdam. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten.
11: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink.
13: De Voorwald.
0: Met zometeen Weezer en ook U2 naar Oasis. Dit is Live Forever. King.

0: U2 met Vertigo hier op jouw Alternative Rock Radio.
1: De zomer. De zomer van Kink.
0: Ja, dat hele Vertigo, dat gaat dus om dat je alles nog voelt draaien, terwijl dat misschien niet helemaal het geval is. Wat dat betreft blijf ik U2 gewoon lekker draaien, want och, wat heerlijk zeg, hey, wat een goede plaat. Een tijdloze klassieker noemen we dat. Goedemorgen, welkom bij de zomer van Kink. Ik ben Jim. Dat realiseerde ik me eigenlijk ook net, de laatste ochtendshift van deze zomer van Kink. Ik heb er echt tot nu toe heel erg van genoten. Ga ik de aankomende pak een beetje uur en drie kwartier zeker ook nog doen. Alhoewel de hele dag geniet ik sowieso van de fijnste alternative rock. Want ook dat is de zomer van Kink. Extra veel fijne muziek. En extra veel goede vibes. Daar gaat het natuurlijk ook om. Vibes die je zometeen krijgt van personal trainer. De Leza komt eraan. Naar de church. Dit is Under the Milky Way.

0: Wat mij betreft echt de beste track die deze band tot dusver gemaakt heeft. Personal Trainer en De Laser hoorde je hier tijdens de zomer van Kink.
1: Kink Band Shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: En tijdens de zomer van Kink moet je er natuurlijk goed bij lopen. En nou, dat doe je sowieso wel. Maar ik zie dat vooral heel veel gebeuren door je favoriete band dan wel artiest te dragen. En mocht dat vandaag ook het geval zijn, maak dan even een foto van jezelf. Want dan doe je automatisch mee aan het bandshirt verzoek. Niet alleen hoor je de desbetreffende band dan wel artiest, wat natuurlijk te gek is. Maar je maakt ook nog eens kans op het Special K Kink t-shirt. Dat wat ook verkrijgbaar is via kinkstore.nl. Maar je kan hem ook verdienen door gewoon een foto te versturen via de Kink app van jouzelf en jouw favoriete band, dan wel artiest, die je draagt in de vorm van een bandshirt. Dus mocht je in de buurt zijn van je kledingkast en je hebt er geen eentje aan, dan zou dat een goede methode zijn om ook nog mee te kunnen doen. En als je wel je bandshirt aan hebt, gewoon even een fotootje versturen. Soms kan het heel erg makkelijk zijn. Laat het dus weten via de Kink app. Zometeen Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Maar eerst de Smashing Pumpkins, dit is Today. Op jouw Alternative Rock Radio, dit is de zomer van Kink.

0: Limp Bizkit in de zomer van Kink. Je hoorde Behind Blue Eyes hier in de ochtendshow. Met zometeen onder andere een bandshirt verzoek. Als jij je favoriete band dan wel artiest aan hebt vandaag, maak dan even een foto van jezelf, stuur die door via de Kink-app en dan hoor je de desbetreffende artiest zo meteen. En maak je ook nog eens kans op het Special K Kink T-shirt. Ja, een nieuw Kink T-shirt, nu verkrijgbaar op kinkstore.nl. En zometeen ook muziek van Garbage, The Black Keys en De Wereld Staat in de Fik. Zowel letterlijk als figuurlijk. Ook volgens de staat.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas.

0: spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
5: Kink.

0: De wereld staat in de fik, aldus de staat. Nou, dat is eigenlijk op sommige plekken in de wereld ook daadwerkelijk het geval. Ook een grote droogte natuurlijk. Ook in Frankrijk loopt het helemaal uit de hand. Sterker nog, daar mag je op sommige campings dus niet eens meer bommetjes doen in het zwembad. Want dat verspilt te veel water. Ik zei nog zo geen bommetje!
1: Kink Bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Ja, goed. Ik weet niet of Kink dan droog aanvoelt of juist het tegenovergestelde. Weet ik eigenlijk niet. Het is in ieder geval fijn al Turner de Vrak. Daar krijg je het ook wel warm van zo nu en dan. Ja, dat is ook wel fijn. Brenda, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij hebt een foto van jezelf ingestuurd. Want tijdens de zomer van Kink is het elke dag is het bandshirt verzoek. Oftewel, als je je favoriete band dan wel artiest aan hebt, dan moet je even een foto van jezelf insturen via de Kink-app. En dan maak je kans op het nieuwe Special K Kink-t-shirt. En dat jouw band ook gedraaid wordt op Kink. Jij hebt een shirt aan, een vrij recent shirt zo te zien ook.
2: Ja, dat klopt. Die hebben we 2,5 week geleden gekocht in het Tottenham Stadion in Londen.
0: Oh ja,
2: dat is zijn geweest.
0: Jij bent naar welke band ben je geweest?
2: System of a Down.
0: Oh, zo. Hoe gaaf was dat, hè?
2: Ja, het optreden was echt super. Het geluid was helaas wat minder. Het galmde een beetje, maar de ervaring was echt top.
0: Het was een beetje alsof je naar System of a Down zo, wake up!
2: Ja, precies.
0: Beetje dit effect. Nou, dat is, als je uiteindelijk maar van zo'n concert kan genieten. Want het is altijd met een stadion, hè?
2: Vaak wel, ja.
0: Ja. Nou goed, het is in ieder geval goed om te horen dat je er alsnog van hebt genoten. Je hebt zelfs een shirt gehaald. Past er nog een Special K Kink t-shirt bij jou in de kast?
2: Ja, daar maken we anders plaats voor.
0: Nou, top. Dan zorg ik ervoor dat hij jouw kant op komt. En gaan we natuurlijk ook nog even lekker nagenieten met System of a Down.
2: Super.
0: Dankjewel, Brenda.
2: Ja, en jullie ook bedankt.

Ik heb een poging gedaan om zojuist een paar minuten te headbangen op The Rock Show. Het zag er waarschijnlijk niet uit, maar wat is het een fijne plaats te geven van Blink-182. Hier tijdens de zomer van Kink. Tijd voor wat rust. Rust van Queens of the Stone Age, echt waar? Ja, dit is de nieuwe single Easy Street, nu op Kink.

0: Josh, je hoorde Swallowed hier tijdens de zomer van Kink. Met zometeen onder andere, ach heerlijk, even lekker meedijnen, bouncen met Franz Ferdinand en Youngblood. Nee, niet de artiest Youngblood, maar een track met de naam Youngblood.
1: Kink. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Nieuw, de Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een dikke New York-style bodem, een dunne Italian bodem of een echte zuurdesembodem. New York Pizza.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
11: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een surfer die gistermiddag ernstig gewond raakte toen hij op een meer bij het Groningse Steendam werd overvaren, is overleden. De bestuurder van het bootje is opgepakt, maar hij kan weer naar huis. Hij blijft wel verdachte. Ondertussen zoeken deskundigen van de politie uit wat er precies is gebeurd. De natuurbrand bij Venray smeult nog steeds. De brandweer verwacht dat het nog wel een week kan duren. De omgeving houdt dan ook last van rook en stank en er rijden het hele weekend geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook brillenketen Ace & Tate is geraakt door een datalek. Het partnerbedrijf dat de brillen verstuurt is gehackt. Het is niet duidelijk of het hetzelfde bedrijf is dat ook voor Bol en de Bijenkorfpakjes stuurt. Die hack werd eerder al bekend. Ace & Tate zegt dat er misschien namen, adressen en telefoonnummers zijn gelekt. Volgende week zouden er weer voorstellingen zijn van het waterorgel in Hengelo, maar die gaan niet door. Reden is de droogte. Er staat te weinig water in de vijver waarin de waterstralen omhoog moeten spuiten. Met tankwagens water uit het Twentekanaal halen mag volgens RTV Oost niet. Ook vanwege de droogte. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten.
11: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Jim Voorbal.
0: Met zometeen de Naked and Famous Youngblood. Hoor je naar Franz Ferdinand. Hier is Take Me Out. Kink.

0: De zomer van Kink, je hoorde Metal Molly en Orange. Zometeen hier onder andere Taploader en de Sex Pistols. Ik ben Jim trouwens, hallo, hallo, hallo. Ik wil het even met je hebben over Editors. Die komen later dit jaar met een nieuw album. Daar heb ik ongelooflijk veel zin in. En het toffe is dat ik op Pinkpop heb ik de frontman, Tam Smith, het een en ander kunnen vragen over dat album. Want toen Pinkpop eenmaal gaande was, was er nog maar één single vanuit. Was voor mij al reden genoeg om hype te zijn. En dus vroeg ik aan Tom van, oké, als je dan klaar bent met zo'n album, hoe kijk je er dan op terug en hoe is dan het proces van het afmaken van zo'n album?
1: You just kind of react to what you've done previously and after you've done the creating. When you can sit and listen to the record, you can then kind of draw lines to different parts of your history. So this one feels quite connected to our fourth record, maybe to our second record. Mm-hmm. All the songs were kind of, rather than built in the studio, they were rehearsed in a live room and played together first. So that's something for the last two records we've not really done. There's no right or wrong way to do things, but for us to keep ourselves excited and into what we're doing, it naturally evolves and we mix things up, you know? So I'll leave it to the the journalist to decide exactly why we've done it. But sometimes I don't really know.
2: Yeah. Just change gear.
0: Het hele gesprek met Tom Smith en Justin Lucky, beide van Editors, kan je terughoren. Dan wel terugzien via de Kink app en kink.nl. Nieuwe single van Editors is Te Gek. Dit is The Rush op jouw Alternative Rock Radio. Dit

0: fantastisch, geweldig, mooi nummer van The Haunted Youth. Dat stuurt Michiel via de Kink app. Ik ben het helemaal met je eens, Michiel. Forget Me, wat een goede plaat. Kink. Tijdens de zomer van Kink wordt er 3 keer per dag aan het Kink ABC-rad gedraaid. Daar komt, in de meeste gevallen, er is een uitzondering, er staat ook een hekje op dat grote rad namelijk, maar daar komt een letter uit. En aan jou en de medekinkers is het dan de opdracht om mij 3 platen te geven, tracks, nummers, wat voor naampje er ook aan wil geven, beginnend met de desbetreffende letter. En ja, er is nog een andere teken, dat is het hekje, dat staat dan voor de cijfers, maar goed, de kans dat die daarop valt is klein. Het zou kunnen. Maar goed, ik zeg het zou kunnen, dus ik geef er een slinger aan. Oeh, wat is het geworden? De
1: N.
0: Oh, de letter N. De N van Nico, de N van na na na na na na na na na na na bijvoorbeeld. Oké. Okay. Oeh, zo. Dat is eigenlijk ook het enige waar ik op kan komen. Na na na na na na. Lekker is dat. Goed, welke track ken jij uit het Alternative Rock segment? Beginnend met de letter N. Laat het weten via de Kink app, hoor je het zometeen.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Kink. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
8: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus Complex.

0: Pak Radio.
1: Het Kink ABC.
0: Zojuist aan het grote Kink ABC-rad gedraaid. Daar kwam de letter N uit. Drie tracks beginnend met de desbetreffende letter hoor je nu. Veel verschillende suggesties zijn er binnengekomen. Ik kreeg net gewoon een brain freeze of zo. Niet letterlijk, maar wel gewoon dat ik dacht... Er zit een ander woord voor en dat woord ben ik ook kwijt. Daar is dan ook weer een woord voor, dat ik dat woord kwijt ben. Anyway, tracks beginnend met een N. Gelukkig zijn jij de medekinkers hier een stuk beter in dan ik. Dirk die zegt bijvoorbeeld Next Year van Foo Fighters. Oh... Wat een goeie zeg, hé, die hoor je zo meteen. Ilse en Anne die stuurden Nancy Boy van Placebo door via de Kink App. Begint met een N, zegt Ilse erbij. Dat klopt. Wesley, Mees, Eline en onder andere ook Kate. Kate is dan onderweg in de camper. Hallo Kate, veel plezier onderweg. Met Linkin Park. Zij komen allemaal met het nummer NAM.
1: Het Kink

Foo Fighters en Next Year hier op jouw Alternative Rock Radio. De zomer van Kink is het. Next Year beginnen met een... Nou ja, dat was dus het Kink ABC van dit moment. Later deze middag wordt er weer aan het rad gedraaid. Maar dan door Erik Kortom. De nieuwe van...

0: In december komt ze naar Avos Live. Ja, ik wilde AA-sember zeggen, maar daar heb je heel weinig aan. In december komt ze naar Avos Live. Bibadoobie, hoorde je, and sun has set. Nou ja, de zon die moet bewijzen van nog... Althans, hier in Hilversum moet hij nog wel even doorkomen, hoor. Het is bijna 11 uur. Zometeen is hier de one and only Erik Kortom. Met onder andere Florence Road. Ook Arctic Monkeys en muziek van The Offspring. Ik zou zeggen, heel veel plezier met Erik. En namens mij alvast een fijn weekend.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Lekker energiek blijf je met VitaPro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
10: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
13: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
14: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Op Kos is een groep Nederlandse jongeren opgepakt voor mishandeling en beroving, meldt het AD. Ze pikten een huurfiets van een groepje Italianen. En toen die er iets van zeiden, kregen ze klappen. De Nederlanders dwongen ze ook nog om €150 te pinnen, omdat een van hen bij het geweld zijn shirt had gescheurd. Benzine en diesel zijn weer wat minder duur, bijna 3 cent. Het komt door de lagere olieprijs. Die daalde eerder deze week omdat er een akkoord wordt verwacht over de heropening van de Straat van Hormuz. Maar het is de vraag of het van lange duur zal zijn, want olie is vandaag juist weer duurder. De nieuwe Spider-Man-film blijft records breken in Amerika. Nog nooit was er een film die in een week tijd zoveel geld binnenhaalde. Een half miljard dollar. En ook wereldwijd gaat het lekker, want alles bij elkaar opgeteld is het eerste miljard al binnen. Alleen de laatste Avengers-film deed dat sneller. Een aap die al 2 weken een deel van het Indonesische eiland Sumatra terroriseert, is eindelijk gevangen. Bijna 20 mensen werden door de aap aangevallen en bijna allemaal raakten ze gewond. En ook moesten ze worden ingeënt tegen hondsdolheid. De agressieve aap veroorzaakte zoveel paniek dat scholen dichtgingen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten.
14: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Erik Kortom.
16: Met zometeen Arctic Monkeys.

0: dromer van Kink.
1: Fake Tales of San Francisco, hoorde je Arctic Monkeys daarvoor. Florence Road en Hanging Out to Dry. Goedemorgen, het is de laatste dag van deze schitterende zomerweek. Het is zomer op je radio, ook hier bij Kink. Dat wil zeggen heel veel goede muziek met straks onder andere Guano Apes, Tame Impala, maar eerst een van de allergrootste. Als je het hebt over zes snaren en een plankje, Jimi Hendrix. Dit is Crosstown Traffic.

0: aan vrouwen verschijnt en ze in hun slaap, laat ik het zo zeggen, handelingen met ze uitvoert waar ze niet per se consent aan hebben gegeven. Oftewel, waar ze niet per se mee eens zijn. Dat is een incubus. Leuk om je beentje zo te noemen. Are you in? Is dan ook een zeer dubbelzinnige vraag. Goed, incubus dus Are You In en Guano Apes Open Your Eyes. Zometeen hier op Kink tijdens de zomer. Depeche Mode en Violet Girl.
1: We nemen een weiland in Lierop. 3 dagen muziek, vrienden, bier, een zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken. Van de Cooks naar John Coffey. Van Is This naar Wodan Boys.

0: lees je de Kink app. Kink.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Nieuw!

0: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: Kink. Dit is het station van Nothing But Thieves. What have you done now? Within Temptation. I've been waiting for someone like you. En de zomer van Kink.
4: Met zometeen Depeche Mode, Violet Grove.

kreeg laatst de vraag van iemand of mijn relatie tot muziek anders geworden was in de loop der jaren. Kijk, je wordt natuurlijk een beetje ouder. Dat is inderdaad zo. Ja, ik merk dat ik heel duidelijk veel meer muziek kies. Dus momenten waarop ik muziek wil luisteren, kies. Eerder in mijn leven luisterde ik op alle mogelijke momenten muziek. En nu hou ik ook erg van de stilte. En dat maakt sommige muziek dan ook wel weer bijzonderder. Omdat ik daar heel duidelijk voor kies wat ik op een bepaald moment wil horen. En ik ben daar heel blij mee, moet ik eerlijk zeggen. Enjoy the silence. Daarom kwam ik hierop. Toch? Ja. Enjoy the silence. Depeche Mode. Daarvoor Violent Girl and Bug in the Cake. Zometeen in het volgende uur wil ik graag een foto van jou in een bandshirt. Een bandshirt wat je vandaag aan hebt. Of een oude foto. Misschien van een festival. Kan mij het schelen. Stuur hem op via de Kink app. Dan draai ik de desbetreffende band. En krijg jij van mij een gloedje nieuw Kink shirt cadeau. Dit zijn de White Stripes. Misschien heb je wel een Stripes t-shirt aan. Ja, dat kun je hem sturen, maar die heb ik dan al gedraaid. Nou goed, you don't know what love is, you just do as you're told. White Stripes.

0: Zometeen hier tijdens de zomer van Kink. The Pretty Reckless, Fontaines DC en de... is het de beste? Nou, één van de twee beste van XTC.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
11: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. KLM gaat weer naar Tel Aviv vliegen. Eind deze maand is het zover. De afgelopen half jaar waren er geen vluchten naar Israël, omdat die niet rendabel waren. KLM maakt onderweg naar Tel Aviv een tussenstop op Cyprus, waarvan bemanning wordt gewisseld. Zo hoeft die niet in Israël te overnachten. Er komt een tweede zelfrijdende bus in ons land, bij de Efteling. Hij start volgende week. De eerste zelfrijdende bus rijdt al een jaar vanaf Rotterdam Airport. Er zit voor de zekerheid nog wel een chauffeur in, maar die hoeft in principe niks te doen. Het dorp Boskoop zit zonder stroom door een storing. Alle winkels in het centrum hebben er last van en de hefbrug over de Gouwe doet het ook niet meer. Duurt al bijna 2 uur. Volgens de netbeheerder zou het binnenkort opgelost moeten zijn. Brandweer die oefent zonder water. Lijkt idioot, maar in Den Haag gebeurt het. Door de droogte is er zo weinig water beschikbaar dat brandkranen dicht blijven en er geen water uit sloten en vijvers wordt gepompt. Als er echt geblust moet worden, dan gaat de kraan uiteraard wel open, zegt iemand van de brandweer. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk en verder is het droog en vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden. King.

Blijf lekker hoor, deze Pretty Reckless, hoor je, About You. En daarvoor Ecstasy, Making Plans for Nigel. Ik zei straks toen ik je verliet, misschien wel een van de, misschien wel de beste, in ieder geval een van de twee beste liedjes die Ecstasy ooit hebben gemaakt. Die andere is Senses Working Overtime. Die moet ik ook wel eens een keer uit de kast pakken. Met deze, zo'n puntig, goed geschreven, fantastisch goed liedje. Ja. Making Plans for Nigel, Ecstasy, About You, Pretty Reckless. Dan is het logisch dat je gaat naar Alanis Morissette, Hand in My Pocket. Oh, wacht even. Want stuur mij een bandshirt. Als je een bandshirt aan hebt of je hebt hem in de kast, trek hem even aan, maak een foto, stuur mij op. Dan draai ik misschien straks wel de desbetreffende band en krijg je even mij een shirt. Goed, wat zei ik? Alanis Morissette, Hand in My Pocket.

0: was het haar verjaardag. Ik heb het over Skin van Skunk Anansie. Geen idee hoe oud ze geworden is, kan me ook niet schelen. Blijft gewoon een fantastisch mens. En ik vind dat prachtig, nog steeds in al die jaren. Charity hoorde je Skunk Anansie zometeen hier op Kink Snow Patrol. Honey, I'm Home en een band-t-shirt. Dus stuur mij nog, ik heb er al een paar mooie binnen, maar kom maar. Stuur me nog maar even een fotootje op van een band-t-shirt wat je aan hebt of wat je aan had ooit. En dan kom ik daar zo op terug.
1: Kink. Nieuw. De Melanzane Pizza.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.

0: van King.
1: Take back the city, Snow Patrol. Ik vind dat we dat ook moeten doen. De stad. Het is bijna onleefbaar geworden in de stad, in zoverre dat niemand meer een woning kan betalen. Dus we moeten de stad terugpakken als mensen. We moeten weer gewoon met z'n allen in die stad kunnen. Of niet met z'n allen, maar in ieder geval mensen die er nodig zijn in die stad, moeten in die stad kunnen wonen. Goed. Snow Patrol had het daar waarschijnlijk niet over, maar ik moet er altijd aan denken als ik dit liedje hoor. Take back the city. Daarvoor Honey, I'm Home en Pretty.
0: King Band Shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
1: Bandshirt. Ja, ik heb er heel veel binnen. En deze zie je namelijk niet zo heel vaak. Dus ik dacht, dat ga ik nou maar eens eruit pakken. Turnstile. Max stuurt mij een gescheurd turnstile shirt aan van het laatste concert in Amsterdam. Staat hier, waar was dat? AFAS of was dat? Ja, de AFAS volgens mij, hè. Daar is het dus in de moshpit aardig tekeer gegaan. En daar verscheurde hij dus blijkbaar zijn turnstile t-shirt. Ik heb geen nieuwe voor je. Ik heb wel een nieuw t-shirt voor je. En dat is een King shirt. Ook een zwarte. Dus dat komt allemaal hartstikke goed. Goed, Max, dankjewel voor de foto. Dit is Turnstile en Seeing Stars.
0: King Band shirt verzoek. Jij draagt. Wij draaien.

zomer van Kink. Kink Alternative Rock Radio.

0: Zometeen hier op Kink gaan we gewoon verder. Want het is zomer en je krijgt goede muziek, jongen. Echt waar. The Coral, The Vices, Alice Cooper en Eddie Vedder.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De prijzen voor voedsel zijn in jaren niet zo hoog geweest als nu. En daar zijn volgens de VN een paar redenen voor. Zoals de hitte, waardoor oogsten tegenvallen. En de oorlogen in Iran en Oekraïne helpen ook niet mee. Daardoor zijn de prijzen van bijvoorbeeld graan gestegen. En de VN is bang dat het eind nog niet in zicht is. 2 agenten zijn gewond geraakt toen ze agressieve mannen wilden oppakken. Dat gebeurde op 2 verschillende plekken. In Almere werd een agent in zijn been gebeten toen hij een lastige treinreiziger wilde oppakken. En in Amsterdam-West raakte een agent gewond bij het oppakken van iemand die een paar mensen had mishandeld. De halve marathon van Amersfoort is voorlopig in april. Het was altijd in mei of juni, maar afgelopen jaren was het eigenlijk steeds te warm om te rennen. Dit jaar zakte een hardloper vlak voor de finish in elkaar en werd gereanimeerd. Mark van Bommel is gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van België en hij vindt het een eer. Hij zei dat het een baan is die iedereen wil en dat hij geen moment heeft getwijfeld. Hij zei ook dat hij niet is benaderd door de KNVB. Die zoekt nog een opvolger voor Ronald Koeman. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk. En verder is het droog en vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden.
12: Kink, Alternative Rock Radio. Zomer van Kink, Erik Kortom.
0: Met zometeen Eddie Vedder, Cloud Surfers. Maar eerst de presence of the United States of America.

Voor de Hard Sun van Eddie Vedder. Eddie natuurlijk bekend is van zijn Blair-werk bij Pearl Jam. Sommigen vinden het onverstaanbaar. Blair-werk. Anderen zeggen je moet gewoon, daar gaat het niet om. Het gaat om de manier waarop die het zingt. Maar breekbaarder liedjes, zoals deze Hard Sun, is het wel degelijk leuk als je hem verstaat. En het lukt ook nog. Eddie Vedder hoorde je dus. Een Hard Sun. Een man om wie nogal wat mysterie en mystiek hangt, is Alice Cooper. Je kent het verhaal van Ozzy Osbourne, waarvan verteld werd dat hij ooit live een vleermuiskop afbeet. Nou, dat was helemaal niet waar, maar dat zal Ozzy voor altijd blijven achtervolgen. Alice Cooper heeft ook een paar van die dingen aan zijn reet hangen, die allemaal niet gebeurd zijn, maar die de status en de mythe rond deze man heel, heel groot maakten. Alice Cooper is een shockrocker uit de jaren 70 en de jaren 80. Dit is uit de jaren 80, Poison, Alice Cooper.

0: Everybody and Dreaming of You. Zometeen hier op Kink. The Cure, een heel vroeg werkje waar Robert Smith eigenlijk liever niet aan herinnerd wil worden. Evanescence en Smash Mouth.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
9: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: zomer van Kink.
1: Who will you follow, ex-Kink XL? En de terugkeer van Evanescence op het internationale podium. Dat was niet zo moeilijk, want boem, daar waren ze in één keer. In april van dit jaar hadden ze opeens een nieuwe single. Who will you follow? Ik zei het straks, The Cure, voordat The Cure, laat maar zeggen, met 17 Seconds en Faith, twee van mijn absolute favoriete Cure-albums. In de jaren 70 maakten ze een soort van post-punk-achtige, puntige liedjes. En Boys Don't Cry is daar eentje van. Robert Smith heeft er altijd van gezegd, die periode die vergeet ik het liefst. Want Killing an Arab, Boys Don't Cry, dat soort liedjes. Ja, dat was allemaal kinderachtig. Pas vanaf 17 Seconds en Faith begon The Cure echt The Cure te worden. Ik vind dit ook best wel goed hoor. Dit is Boys Don't Cry, The Cure.

0: Zometeen hier op Kink ga ik draaien de scene. Lekker. Kio, die lekkere Kinky-stijl van vorige week of twee weken geleden. David Bowie. En ik ga een slinger geven aan het rad voor een nieuwe Kink ABC.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink.
0: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: 2 uur. Kink. ANP nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In het nieuwe voetbalseizoen, dat vanavond begint, komt de KNVB met nieuwe spelregels die we al kennen van het WK. Doel is om meer vaart in wedstrijden te krijgen. Zo mogen wissels niet langer dan 10 seconden duren en moet de bal binnen 5 seconden worden ingeworpen als die uit is. Een man uit Gouda die zijn broer een jaar geleden doodstak, moet 6 jaar de cel in en daarna naar een tbs-kliniek. Volgens de rechtbank was het een misdaad in de buitencategorie. Het slachtoffer had over zijn hele lichaam tientallen steekwonden. De veroordeelde man heeft psychische problemen en is verminderd toerekeningsvatbaar. Spanje heeft een bende opgerold die drugs, wapens en mensen smokkelde op de Middellandse Zee. Ze namen bijvoorbeeld drugs mee naar Algerije en migranten mee terug. Die moesten veel geld betalen voor de levensgevaarlijke overtocht en zaten soms vastgebonden op de bootjes. Tientallen mensen zijn opgepakt. Burgemeester Halsema van Amsterdam eert de overleden acteur Peter Faber. Ze noemt hem een markante inwoner met een groot hart voor Amsterdam en schrijft over een minder bekende kant van hem. Met zijn eigen stichting hielp hij ontspoorde jongeren weer wat van hun leven te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk en verder is het droog en vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden. Kink.

0: van Kink.
1: De Scene hoorde je, Blauw. T. Lau, zanger, schrijver van de meeste liedjes van de Scene, is al heel lang niet meer onder ons. Maar het mooie ervan is dat mensen verdwijnen. We hebben het ook over, van de week heb ik nog over Herman Brood gehad. Die natuurlijk hetzelfde lot bescoren was. Tenminste, dat hij er niet meer is. Maar in hun muziekleven leven deze mensen voort. Dat is het mooie van muziek. Als het goed is en als het iets met mensen gedaan heeft, dan blijft dat voor altijd. En dat is bij Blauw. En Open. En iedereen is van de wereld, van de Scene. Dat zijn liedjes die je gewoon niet gauw vergeet. En daarom blijft T. Lau altijd een beetje bij ons. De Scene hoorde je dus, en Blauw. Zometeen wil ik graag een Kink ABC gaan draaien. Met drie liedjes, beginnende met de letter... Ik ga even draaien.
0: Het Kink ABC. H.
1: Oh, met de letter H. Oh, leuk. Drie liedjes met de letter H. Wil ik graag van jou. Dus begin maar vast met appen. Zometeen David Bowie, maar eerst de ex-Kink XL van Kio. Die heet That's Me.

0: Higby en Nothing. Zometeen hier op Kink, onder andere Kingfisher en Blondie. En ik heb 3 plekken voor liedjes met de letter H. Dus kom maar door via de app.
1: We nemen een weiland in Lierop. 3 dagen muziek, vrienden, bier, zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken. Van de Cooks naar John Coffee. Van Is This naar Wodan Boys.

0: Station, de King Cap.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu

0: One Way or Another van Blondie. Daarvoor I Cried, I Wept van. En ik schoot bijna net helemaal verkeerd. Ik wou zeggen Kinkfisher. Ah, ja, leuk. Erik, goed.
1: Het Kink ABC met de letter H.
0: Het is de hoogste tijd voor het Kink ABC. Ik heb al naar het rad gedraaid. Daar is de letter H uitgekomen. H. Mike stuurde mij Hard to Explain van de Strokes. Lekker bezig, Mike. Human Behavior van Pure kwam via Jos. Omdat jij dat ook zo mooi vindt. Dankjewel, Jos. Klopt inderdaad. Nou, laten we eens beginnen met Muse. Want Marloes wil graag Hysteria horen.

0: van Brink.
1: Het is zomer. Dat wil zeggen dat de afgelopen weken, maanden behoorlijk de zon geschenen heeft. Af en toe vliegt er eens een keer een buitje langs, maar het is zomer. En de temperaturen zijn hoog en het is wat broeierig. En het is misschien nu niet meer zo broeierig als aan het begin van de week. Maar Stefan Koren gaat er toch een beetje broeierigheid op je loslaten zometeen. Daar wens ik je heel veel plezier mee. En een goed weekend. Volgende week zit op deze tijd, tussen 11 en 3, zit Isabel Brinkmander. Dan heb ik even vakantie. Dus ik wens je daar veel plezier mee volgende week. En ik spreek je daarna. Hoi.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nieuw, de Melanzane Pizza.

Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Griekenland is een burgemeester opgepakt voor de grote bosbrand vorige week bij Athene. Hij heeft ook een bouwbedrijf en daar zou het mis zijn gegaan. Bij werkzaamheden aan het stroomnet zou kortsluiting zijn geweest en daardoor zou de brand zijn ontstaan. Er was ook grote schade aan tientallen gebouwen. In een paar huizen van een woningbouwvereniging in Den Haag zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen, meldt Omroep West. De huizen zijn begin dit jaar geïsoleerd met schuim en door het uitharden komt een kleurloos gas vrij waar je misselijk van kunt worden. En daarom worden alle huizen nu gecontroleerd. Een enorme cocaïnevangst in de haven van Amsterdam. Daar vond de douane 800 kilo coke in een container van een vrachtschip waar cassavemeel in zat. Het schip kwam uit Afrika.

0: WK en was onderweg naar Antwerpen. De kok werd zondag al gevonden en alles is inmiddels vernietigd. En er heeft nu ook een minister gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman en Peter Faber. Rianna Letschert van Cultuur. Ze zegt dat Kaagman niet alleen een poppycoon was, maar zich ook inspande voor andere artiesten. En Faber had ook een geweldige carrière met rollen in Max Havelaar en Schatjes, zegt ze. Het weer nu van Weer Online. Flinke zonnige periode en tussen de 20 en 24 graden. Het is de opmaat naar een warm weekend, waarbij de temperatuur weer richting de 30 graden gaat.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Stefan Koren.
2: Goedemiddag, zometeen hoor je The Warning met Ritual. Na The Offspring en Why Don't You Get a Job? Kink.

Mocht je op dit moment ergens op de camping in het buitenland zitten, we zijn in Nederland nog even een dag aan het afkoelen, weet dat. Dan gaan we vanaf morgen weer mediterrane temperaturen krijgen. Maar vandaag is het heel eventjes onder de 25 graden. Even luchten, even gezellig. Ja, en dan hoop ik dat je niet een te dure vakantie hebt betaald om de zon op te zoeken in Zuid-Italië. Want vanaf morgen was dat weer niet heel erg nodig en wordt het hier gewoon weer warm. Het is zomer, de zomer van Kink, wel te verstaan. Stefan is mijn naam. Je hoorde Incubus en Drive. Zometeen ook Of Monsters and Men. Eerst Living Color, Cult of Personality.

0: Absoluut een van mijn live hoogtepunten deze zomer. De Gorilla's op Rock Werchter en dan vooral dit nummer, Feel Good Incorporated. Dat was zo'n ontzettend feest. Oh, wat heb ik daarvan genoten. Het is de zomer van Kink. Zometeen ook Vodan Boys, Arctic Monkeys. En dit geluid... Je kent het wellicht. Het is inmiddels poppunk geworden. Hoe dat kan, dat vertel ik je zo.
1: Kink. Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
5: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Kink.

dit geluid. Ja, je kent het vast. Het is bijna net zo herkenbaar als het geluid van R.E.M. die je net hoorde. Er is het geluid van Pac-Man. Ik denk dat er weinig mensen op de wereld te vinden zijn die dat spel nog nooit gespeeld hebben. Met die gele bol, hè, die dan witte stipjes op moet eten. Spookjes die achter hem aankomen en jij die dan met zo'n joystick in je handen die gele bol bestuurt en probeert die spookjes te ontwijken. Maar heb je meegekregen dat Pac-Man inmiddels een poppunk-icoon is? Het is een paar weken terug, toen was het grote Comic-Con in San Diego in Amerika. En daar hebben ze veel stripboeken, hè, Marvel, DC, al die superhelden. Maar ook Blink-182. Die zijn druk bezig met het vieren van het jubileum van hun album Take Off Your Pants and Jacket. Kwam uit in 2001, dus bestaat 25 jaar dit jaar. En om dat te vieren waren ze dus naar Comic-Con gegaan in samenwerking met Pac-Man. Dus ze hadden speciale Pac-Man dingen laten maken. Pac-Man meets Blink-182.

hadden shirts laten maken, ze hadden knuffeltjes. En ze hadden ook vinyl. Wat wel echt onhandig is trouwens, Pac-Man vinyl. Maar ja, dan moet zo'n pizzapunt uit die LP voor de back van Pac-Man. Dus alle hits staan erop, maar wel met gat om de zoveel seconden. Luistert best vervelend. Blink-182 hoor je nu in de zomer van Kink. Zonder Pac-Man gat. Adam's Song.

0: Pink, Beautiful James. Heb jij het grote nieuws al meegekregen deze week? Eergisteren is er namelijk een Kink Presents show aangekondigd van de artiest die je zo meteen hoort. Ik geef je zo de details. Net als Stone Roses en U2, die hoor je na 4 uur.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. Kamataya.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De politiek maakt zich steeds meer zorgen over wat we intussen gluurbrillen noemen. Dat zijn brillen met een piepkleine camera die bijvoorbeeld gebruikt worden om vrouwen stiekem te filmen. Het CDA vindt het echt niet kunnen en wil een verbod, meldt RTL. De makers van de brillen zijn Ray-Ban en Meta. Er wordt steeds meer bekend over de omvang van het datalek bij een bedrijf dat pakjes stuurt. De Duitse webwinkels Zalando, Ajax en ING zijn ook getroffen. Het lek werd deze week gemeld door bol.com en de Bijenkorf, en de gestolen privégegevens zouden verkocht worden op het dark web. De baas van de militaire inlichtingendienst MIVD had een openbaar account op sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Opvallend, omdat hij eerder juist waarschuwde dat je heel voorzichtig moet zijn om privacygevoelige informatie te delen in een tijd dat Rusland steeds brutaler wordt. Door Strava kun je onder meer zien waar iemand woont. In Delft zijn meer dan 1 miljoen illegale sigaretten gevonden. Ze lagen in bestelbusjes die in het bedrijfspand stonden geparkeerd. Volgens Omroep West werd er ingebroken en toen de politie kwam werden de busjes en sigaretten gevonden. In Ridderkerk werden deze week nog meer sigaretten gevonden, bijna 3 miljoen. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren zonnig en droog en het koelt uiteindelijk af naar 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag is wat afgenomen. Er staat nu zo'n 150 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo heb je oponthoud op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Afrit Beek en knooppunt Grijsoord doe je er een half uur langer over.
1: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Stefan Koren.
4: Met zometeen de Stone Roses, eerst U2 en Beautiful Day. Kink.

0: Jongens, wat een heerlijke middag is dit zo, toch?
1: De zomer.
2: De zomer van Kink.
0: En ik zal je vertellen waarom. Reden 1, het is vrijdag. En laten we eerlijk zijn, The Cure heeft gelijk. Vrijdag is altijd leuker dan al die andere dagen. Reden 2, je hoorde de Stone Roses met Fool's Gold, wat altijd fijn is. En reden 3, ik heb zometeen hele toffe festivalkaarten voor je. Leg ik je zo allemaal uit. En sowieso is het een topweek. Want ik zei het net al, misschien heb je het al meegekregen. Afgelopen woensdag kwam het nieuws naar buiten dat AFAS Live op 26 mei de plek is voor Kink Presents Weezer. Ze komen naar Nederland. Voor het eerst in lang dat ze weer een gewone zaalshow doen. Ze hebben 2 jaar terug wel nog op Pinkpop gestaan, maar een zaalshow in Nederland, dat is alweer even terug. Ze gaan het dus doen, 26 mei, Kink Presents Weezer. En je hoort die band nu. We Might As Well Be Strangers.

0: jaar. De versie van Metallica hoorde je.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Nirvana Tuinfeest.
0: Het is de zomer van Kink. En wat is er lekkerder dan een festival bezoeken in de zomer? Ik vind oprecht, ik kan niks bedenken wat ik leuker vind dan in de zomer naar een festival gaan. Mooi weer, mooi terrein, mooie line-up. Dat zijn de dingen die je nodig hebt voor een perfect weekend. En dat gaat gebeuren 14 tot en met 16 augustus in Lierop. Daar is namelijk de 50ste editie van Nirvana Tuinfeest. En die editie is er één om je vingers bij af te likken, want The Kooks zijn erbij, Circle Waves, Ist Ist, Hickpie, Wodan Boys. En dan ben ik nog niet eens op de helft van de line-up. Het wordt een heel mooi weekend en jij kan erbij zijn. Kink heeft deze hele week namelijk kaarten voor je. Als je de Kink prijzigheid voorbij hoort komen. En geloof me, dat gaat geen halve uur meer duren. Laat het dan weten, stuur een berichtje via de Kink-app. Want misschien ga jij dan wel gratis en voor niks naar Nirvana Tuinfeest met, nou, dus onder andere The Kooks en Ist Ist en al die andere namen die ik net noemde. En mocht je denken, Stefan, een prijzigheid, wat bedoel je daar nou weer mee? Geloof me, zodra je hem hoort, denk je, oh, dat is de prijzigheid. Klinkt een beetje als een geit, zeg maar. Het is de zomer van Kink, AFI hoor je zometeen. Eerst Fontaine's DC. Favorite.

0: Lullaby in de zomer van Kink. Miss Murder.
1: De zomer van Kink.
0: Zometeen hoor je ook Foo Fighters. Zometeen hoor je ook Oasis. En misschien wil je heel eventjes de Kink-app erbij pakken op je telefoon. Waarom vraag je je misschien af? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet.
2: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Zo makkelijk retour.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Half 5. Kink. ANP Headlines.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Ghana is een Nederlandse drugsmokkelaar opgepakt. Dat meldt het AD. Hij stond net een enorme partij drugs in te laden. Hij wordt ook gezocht voor een schietpartij in een ziekenhuis in Zaandam. Het CDA wil een verbod op gluurbrillen waarmee je bijvoorbeeld stiekem vrouwen kunt filmen. Dat meldt RTL. Andere partijen willen eerst weten wat de privacywaakhond hiervan vindt. En er zijn steeds meer slachtoffers van het datalek bij een bedrijf dat pakketjes verstuurt. We wisten het al van bol.com, maar nu worden ook Zalando en Ajax genoemd. Ajax zoekt nog uit of er iets gelekt is. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt uiteindelijk af naar 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag neemt af. Er staat nu nog zo'n 100 kilometer file. Je hebt onder andere oponthoud op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord staat 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de 58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout 10 minuten oponthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles doe je vanaf knooppunt Kundenberg er 10 minuten langer over. Kink.

0: Foo Fighters in de zomer van Kink. You're the window.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Nirvana Tuinfeest.
0: En wellicht hoorde je net ook een geit. En heb je gedacht, een geit? Ja, in dat geval ben je nu te laat. Maar de volgende keer dat je me hoort zou ik scherp zijn. Want die geit heeft tickets in zijn bek. Voor Nirvana Tuinfeest. 14, 15, 16 augustus in Lierop. Dat is in Noord-Brabant. En Ruud, jij zegt dat je er graag heen wil fietsen naar Nirvana Tuinfeest.
2: Ja, dat klopt.
0: Nou ben ik heel erg benieuwd. Woon jij in Leeuwarden?
2: Nee, ik woon niet in Leeuwarden.
0: Dat scheelt in ieder geval, want het is in Lierop. Dat is in Brabant. En Leeuwarden zou wel ver fietsen worden, denk ik.
2: Ja, nee, het is te doen. Ik denk dat je er binnen een half uur heen kan fietsen.
0: Heb je alleen wel toegangskaarten nodig, natuurlijk?
2: Ja, dat zou wel fijn zijn.
0: En jij hebt een geit gehoord? Ruud, jij gaat naar Nirvana fietsen, hoor.
2: Ah, super. Dankjewel, man.
1: Deze week op Kink. Tickets voor

Ivo die hangt in de Kink-app. Die probeert namelijk al de hele week de prijzigheid te vangen omdat hij graag naar Nirvana Tuinfeest wil. Maar Ruud ging er zojuist met de tickets vandoor. En Ivo, ik kan je niks beloven natuurlijk. Maar dit weekend, geen zorgen, er gaat nog een hele stapel kaarten uit. En ik zou morgen rond 9:30 even scherp zijn. Govinda hoorde je al, Kink, Kula Shaker. Zometeen ook eentje die je waarschijnlijk vanzelf mee gaat zingen. Als een soort Pavlov-reactie. Eerst nieuwe muziek van Phoebe Bridgers. En als die iets nieuws uitbrengt, dan schuif ik altijd meteen naar het puntje van mijn stoel. Want zij kan iets... Ze kan je meenemen naar een wereld die zij voor jou bedacht lijkt te hebben. En dat doet ze ook met deze Lost Boys. De nieuwe Phoebe Bridgers hoor je nu op Kink.

0: Lie Your Mother Down. Nou zit mijn moeder in een rolstoel, dus dat vind ik altijd zo lullig meteen. Het is ook niet zo ingewikkeld dan. Queen hoorde je op Kink. Er is één liedje. Als je de kantoren van Kink binnenloopt, is de kans vrij groot dat je dat liedje hoort deze zomer. Zonder dat die per se aanstaat. Toch hoor je hem. En dat liedje hoor je zo meteen, net als live en ook Case Choice.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lees chips. 200 gram. Voor maar 1,29. Lidl. Je verdient het.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Inspecteurs hebben een rondje gedaan bij dijken tussen Den Haag en Rotterdam. En de droogte hakt er flink in. Er zijn bijna 200 scheuren ontdekt. 6 keer zoveel als een tijdje geleden. Over bijna 20 scheuren zijn grote zorgen, maar een spoedreparatie is nu nog niet nodig. Ghana heeft een Nederlandse drugsmokkelaar opgepakt. Hij stond net een grote partij coke in te laden met een waarde van 6 miljoen, meldt het AD. Het zou gaan om de man die ook betrokken was bij een schietpartij in een ziekenhuis in Zaandam. Hij was op zoek naar een andere man met wie hij ruzie had. Ajax en Zalando hebben ook last van een datalek bij een pakjesbedrijf. Zalando zegt dat klantgegevens geen gevaar lopen. Ajax weet dat nog niet zeker, dat wordt nu uitgezocht. En eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol al voor het lek. Op het darkweb zouden al klantgegevens te koop worden aangeboden. De politie heeft beelden vrijgegeven van verdachten van een woningoverval en ontvoering vorige week in Rotterdam. Een vrouw van 20 werd op een carpoolplaats meegenomen en later die avond werd haar huis overvallen, waarbij de bewoners werden vastgebonden. De verdachten gingen er vandoor met grote felblauwe vuilniszakken. Daar zat de buit in. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt uiteindelijk af naar 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag neemt nu snel af. Je hebt nog vertraging op de A7, Den Oever richting Heerenveen. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand heb je 10 minuten op onthoud. En op de A12, de Duitse grens richting Utrecht, tussen Duiven en knooppunt Grijsoord, een kwartier extra reistijd.
7: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Stefan Koren.
0: Met editors, die hoor je zo meteen. Eerst live, Run to the Water. Run.

0: Ongetwijfeld zijn er bij jou ook collega's die bepaalde catchphrases hebben.
1: De zomer van Kink.
0: Van die stopwoordjes, van die grapjes die steeds terugkomen. En ik maak me daar zelf ook schuldig aan. En collega Jim Voorwald, die je normaal gesproken elke avond hoort op Kink, die zingt al heel de zomer regelmatig deze van Editors, The Rush. En als je dan vakantie hebt gehad, dan vergeet je dat vaak. Hè? Dan zakt dat een beetje weg. Dus maandag, toen ik terugkwam van mijn 2 weken vrij, het duurde nog geen half uur en toen hoorde ik alweer uit de hoek waar Jim zit. And nothing hurts like The Rush. Heerlijke oorworm. Editors in de zomer van Kink, Stefan hier. En ik ga je zo meteen weer die gekke vraag stellen over wat je aan hebt en zo. Maar eerst Kings of Leon, na deze van Case Choice. Dit is Believe.

0: Het is de zomer van Kink. Met Kings of Leon Radioactive. En die gekke vraag die we je elke dag meerdere keren stellen. Wat heb je aan?
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: En dat voelt misschien een beetje edgy. Zeker als ik er ook nog om ga vragen of je een foto van jezelf wil sturen met wat je aan hebt. Maar dat komt omdat ik benieuwd ben of jij een bandshirt aan hebt. En vooral dan wil ik weten, wat heb je aan? Welke band staat er op jouw bandshirt? Het levert je tijdens de zomer van Kink namelijk twee dingen op. Allereerst die artiest op de radio. En ten tweede, we hebben hele toffe nieuwe Kink-shirts laten maken. Die vind je op kinkstore.nl, maar die wil ik ook gewoon zo aan je geven. Maar dan dus wel in ruil voor een foto van jouw bandshirt. Dus welke artiest staat daarop? Stuur even een fotootje via de Kink-app. Dan wil ik die artiest zo meteen voor je draaien. Ook Volbeat hoor je over een paar minuten na deze van EMF. Unbelievable.

0: Congratulations, eerst. Het is de zomer van Kink. Ik vroeg je net, wat voor bandshirt heb je aan? Er komen meerdere foto's binnen via de Kink-app. Als je ook nog een bandshirt aan hebt, gewoon sturen, hè? Want wellicht levert je een nieuw Kink-shirt op. Maar ik zie één foto. Volgens mij gaan we zo meteen een hele camping laten genieten van fijne muziek. Leg ik je zo meteen uit. En je hoort ook muziek van Honey, I'm Home, net als The Cure.
1: We nemen een weiland in Lierop. 3 dagen muziek, vrienden, bier, een zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken. Van de Cooks naar John Coffey. Van East is naar Wodan Boys.

0: Lees je de Kink app. Kink.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar 1,29.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
0: 6:30. Kink. ANP Headlines.
10: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Zuid-Holland moeten 2 plekken versterkt worden die verzwakt zijn door de aanhoudende droogte. Het gaat om een kade bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Ze staan niet op doorbreken. Er rijden nog steeds vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug en daarom gaat Rijkswaterstaat nu ook waarschuwingsborden plaatsen bij de grens. De brug is gesloten voor zwaar verkeer omdat de constructie verzwakt is. En in België is een Nederlander opgepakt die een tijdje geleden zijn enkelband doorknipte en op de vlucht sloeg. Hij werd gevonden op een camping. Hij was veroordeeld voor diefstal en afpersing. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en vannacht 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan niet meer zoveel files. Je hebt nog wel vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken duurt het 10 minuten langer over. Op de A2 richting Utrecht tussen afrit Sint-Michels-Gestel en knooppunt Empel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan op de A12 de Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord 10 minuten vertraging. En grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk duurt er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg een kwartier extra reistijd.
0: Kink. Dit is het station van Radiohead. Green Day. De zomer van Kink.
12: Met zometeen Honey, I'm Home. Eerst The Cure, Close to Me.

0: Het is de zomer van Kink met Honey M Home, Hyperspace Mountain.
1: Kink bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: En ik vroeg net aan je, welk bandshirt heb jij aan? Want dan wil ik die muziek voor je draaien. Ik krijg een hele leuke foto binnen vanaf de camping, denk ik, Gerry, of niet?
2: Ja, we staan aan de camping, inderdaad.
0: Waar op de camping staan jullie?
2: Ermelo.
0: In Ermelo?
2: In Ermelo, in Holland gewoon. Lekker in de
0: hitte. Ja, lekker in de hitte. Het is wel te doen vandaag, toch?
2: Ja, vandaag is het te doen, maar we zitten nog steeds in de zon.
0: Ja, nou, en ik zie ook op de foto die jij stuurt dat jullie vlakbij in een caravan slapen. Is dat er zo eentje waar je de hele nacht door wegzweet?
2: Ja, inderdaad. Ja, raampje open, dan gaat het. Maar raampje dicht, dan zweet we weg.
0: Nou ja, jij stuurt dus een foto van jouw zoon Wart. Is Wart er ook toevallig nu?
2: Ja, ik moet even kijken. Zit hij daar? Wart. Jouw telefoon. Hallo?
0: Hey Wart, met Stefan spreek je. Hallo.
3: Hallo.
0: Ik begrijp van jouw vader dat jij nogal herrie kan maken qua muziek.
3: Ja.
0: Maar dat je ook je ouders lekker aan het aansteken bent met het Imagine Dragons virus.
3: Ja.
0: Ja, je hebt zelfs je shirt mee naar de camping, naar Ermelo. En ik ga speciaal voor jou ervoor zorgen dat heel de camping kan genieten van Imagine Dragons. Ik ga Imagine Dragons voor je draaien en dat levert jou ook een nieuw King shirt op.
3: Dankjewel.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.

Het bandshirt van Wart Imagine Dragons. Het leverde hem een nieuw kinkshirt op. Morgenochtend, dan geeft Marco van Hierde ook weer een kinkshirt weg. Dus twijfel je morgenochtend wat je aantrekt? Ik zou een bandshirt doen. Het is de zomer van Kink met de Kink XL zometeen. Het belangrijkste liedje van deze week voor je. Na Pearl Jam en

Merk Kink XL, ze hebben het dubbel en dwars verdiend met deze. Ze zeggen zelf ook dat deze New Beginnings een beetje bedoeld is om de donkerte uit hun andere liedjes een beetje te compenseren. Best goed gelukt. Zorgt voor een fijne afwisseling ook op het album van Yardak. Zeker de moeite waard om te checken. New Beginnings hoorde je. Zometeen ook Cake naar System of a Down. Toxicity.

slagroom en wat aardbeidjes. The Distance hoorde je op Kink. Is wel lekker. Aardbeien, slagroom, een beetje ijs erbij. Misschien zometeen. Ik wil wel even dubbelchecken bij je. Of mijn kalender goed loopt. Want het is toch augustus 2026. Of ben ik per ongeluk door de tijd gereisd zonder het zelf door te hebben? Want bij die maand, augustus 2026, daar staat heel groot Royal Blood. Wat ermee aan de hand is, je hoort het zo meteen. En net als Kaiser Chiefs over een paar minuten.

0: in of doneer.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Odido. 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij Leiden en Gouda moet ingegrepen worden bij een kade en dijk. Ze zijn aangetast door de droogte, maar staan niet op doorbreken. De kade zou toch al worden aangepakt, maar dat gebeurt nu dus eerder en de dijk wordt versterkt met klei. Met andere dijken in Zuid-Holland gaat het ook niet goed. De politie was al een tijdje op zoek naar een Nederlander die bijna 2 maanden geleden zijn enkelband doorknipte en op de vlucht sloeg. Maar hij is nu gevonden op een camping in België. Hij wordt binnenkort uitgeleverd. Hij was veroordeeld voor diefstal en afpersing en mocht zijn straf thuis uitzitten. Er komen meer maatregelen om te voorkomen dat vrachtverkeer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijdt. Die is daar te zwak voor, dus geldt er een verbod, maar toch rijden er nog dagelijks vrachtwagens overheen. En daarom komen er nu ook waarschuwingsborden bij de grens. In Walibi Holland in Biddinghuizen is iemand gisteravond een deel van zijn vinger kwijtgeraakt in een attractie. Het gaat volgens Omroep Flevoland om een Duitser die zijn handen buiten een bootje had, terwijl je je handen juist binnenboord moet houden. De attractie was vandaag wel weer open. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren zonnig en droog en vannacht ongeveer 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Stefan Koren.
5: Zometeen hoor je Royal Blood na Kaiser Chiefs en Oh My God.

is augustus 2026, toch? Dat is wat er in de biografie van Royal Blood op Instagram staat. Daar heb je bij je eigen profiel kun je zo'n zinnetje tekst toevoegen. En op het account van Royal Blood staat daar August 2026. En nou hebben ze deze maand vooruit 3 shows aangekondigd in de UK. En ze staan ook op Lowlands later deze maand. Maar het lijkt me sterk dat je daarvoor helemaal August 2026 gaat claimen. Weet je wel, dat is onze maand, daar gaan wij wat doen. Alleen ik wil weten waarom. Ik wil weten waarom August 2026 blijkbaar een ding is. Maar het blijft nog een beetje geheimig iets. Maar ik gok dat we het binnen nu en 3 weken wel zullen weten. Iets rondom Royal Blood. En zodra we het weten, weet jij het ook. Tenton, Skeleton hoorde je. Het is de zomer van Kink. Mijn naam is Stefan. Zometeen gaan we een spin aan het rad geven. Het Kink ABC-rad. Hoe dat precies in zijn werk gaat, ik leg het je uit. Ook Violet Grohl hoor je. Eerst de nieuwe Radicals en You Get What You Give.

0: Violet Grohl en Bug in the Cake. Kink. Het is de zomer van Kink en meerdere keren per dag geven wij een spin aan het ABC-rad. Daar komt dan een letter uit en aan jou de vraag of je een titel kan verzinnen met die letter. Dan kunnen we die namelijk voor je draaien. Ja, en er kan er lang en er kan er kort over zijn, maar laten we maar gewoon gaan spinnen.
1: C.
0: De letter C. Oh. Oh, dat valt wel mee trouwens in het Engels. Ik zat te denken met de C, dat is altijd een lastige letter bij Scrabble en zo. Maar zeker omdat veel titels in het Engels zijn, valt het denk ik wel mee. Ja, ik kan er wel een paar verzinnen. Als jij ook een suggestie hebt, laat het weten via de Kink-app. Hoor je ze zometeen na de Pix.

0: Placebo hoorde je.
1: Zomer van Kink.
0: Zometeen drie liedjes met de letter C. Titels beginnend met de letter C. Als je nog een suggestie hebt, geef het door via de Kink-app. Want dat is de letter die uit het ABC-rad kwam. Je hoort het zometeen, net als Blur en ook de War on Drugs.
1: Kink.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: Een maatschappij, dat ben jij.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

I love rock and roll, vooral met de letter C op dit moment. Kink. Je hoorde Joan Jett en de Blackhearts in de zomer van Kink, waar we een slinger gegeven hebben aan het ABC-rad. Daar kwam de letter C uit en aan jou de vraag: welke titels met de letter C ken je en wil je graag horen? Sebastiaan, die komt met The Smashing Pumpkins. Die hoor je zo meteen. Eerst Evelien, die kwam met Evanescence. Call Me When You're Sober.

0: Ze wilde deze horen.
1: Omdat ze zo goed waren op Pinkpop, zegt ze erbij. Met de letter C, want die kwam uit het ABC-rad. Can't Stop Feeling van Franz Ferdinand. Morgen dan draait Marco opnieuw in het ABC-rad. Morgenochtend, zo rond 10:15, spelen we een nieuwe ronde met een nieuwe letter. En omdat Tom met zo'n fijne suggestie komt, doe ik zo nog een bonus C van Elephant. Na Evolution, Nothing But Thieves.

0: hoorde je in de zomer van Kink Calling. En die zomeravonden, dat is echt het lekkerste toch? Dat je lekker buiten kan zitten tot laat met zo'n citronella kaars in het midden om de insecten een beetje weg te houden. Een paar borrelhapjes, wat lekkers te drinken. En dan regelen wij tijdens deze zomer van Kink de allerfijnste muziek. Want na 7 uur hoor je het beste uit de Kink album tot 1000. De beste albums ooit gemaakt met de beste liedjes ooit gemaakt. Zometeen bijvoorbeeld Sum 41. En zometeen ook het album El Camino van de Black Keys. Ik spreek je maandag weer.
1: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
2: Kink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Lekker van
7: Albert Heijn. Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De Tweede Kamer wil tekst en uitleg over een VVD'er die vorig jaar belangrijke informatie zou hebben achtergehouden tot na de verkiezingen. Dat zou ze bewust hebben gedaan. Het gaat om oud-minister Marielle Paal van Sociale Zaken. De informatie ging over arbeidsmigranten en hun woonkosten. De rechter heeft een patiënt veroordeeld van een zorginstelling in Amsterdam waar hij 2 verpleegkundigen aanvloog. Ze konden net op tijd worden bevrijd door collega's. De man heeft zijn gevangenisstraf al uitgezeten in voorarrest, maar moet zich wel laten behandelen. Hij kreeg een soort TBS. Er was vorige week een ontploffing in Almere en daarvoor heeft de politie nu 3 mensen opgepakt. Het zijn minderjarige jongens. De eerste werd al vrij snel na de explosie aangehouden en de 2 anderen vandaag. Bij de ontploffing ontstond ook brand aan de gevel van een gebouw, maar niemand raakte gewond. En in Chicago, Amerika, zijn tientallen lichamen gevonden bij een uitvaartcentrum die niet goed bewaard werden, melden meerdere media. Sommige lichamen waren al aan het ontbinden. Buren klaagden over een niet te harde stank. Het bedrijf had geen vergunning meer. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren zonnig en droog en vannacht ongeveer 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden.
11: Kink Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album tot 1000.
13: Kink.
11: Kink.
13: Nummer 202.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
7: King.

0: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Boeren zijn hun schapen op dijken in de kop van Noord-Holland aan het weghalen. Ze grazen er altijd, maar dat mag vanaf morgen niet meer. Omdat het gras er slecht aan toe is door de droogte. En het is ook slecht voor de dijk, die volgens de regio-omroep sterk moet blijven voor het stormseizoen. Ook op Texel worden schapen weggehaald. In Den Haag zijn gisteravond 6 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek. Er was een inval in een huis in de wijk Duindorp. Terwijl de politie het huis doorzocht, stonden buiten zwaar bewapende agenten en dat zorgde voor veel pottenkijkers. De bouw van de balzaal van het Witte Huis loopt misschien vertraging op. Een rechter heeft voor de 3e keer gezegd dat de bouw gestopt moet worden, omdat het congres er geen toestemming voor heeft gegeven. En dat moet wel. De balzaal is een van de prestigeprojecten van president Trump. En de Nederlandse voetbalvrouwen zitten in onzekerheid over kwalificatiewedstrijden voor het WK. Ze gaan misschien niet door omdat de UEFA in de clinch ligt met FIFA-baas Infantino en toernooien van de FIFA wil boycotten. Moet snel duidelijkheid komen, want de eerste wedstrijd is al over 2 maanden. Het weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en van noord naar zuid 23 tot 28 graden.
5: Kink, Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album tot 1000.
7: Kink.
5: Kink.
7: Nummer 972.

brilletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken. Van de Crocs naar John Coffey.

0: je in de Kink-app. Kink.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wauw.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1+1 gratis. En een ring buitencamera per stuk €34. De meeste

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er zijn vannacht drones gezien bij een militaire basis bij Keulen, melden Duitse media. Op die basis worden onder meer Amerikaanse Patriot-raketten gerepareerd. De drones zijn een paar keer overgevlogen. Eergisteren werd een drone gevonden op het vliegveld van Leipzig en daar zaten explosieven in. Het vliegveld in Leipzig wordt ook gebruikt door het Oekraïense leger en een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Maar de Russische ambassade in Berlijn noemt het klinkklare onzin die bedoeld is om Rusland zwart te maken. Het was allemaal in scène gezet, zegt de ambassade. Boeren zijn weer actie aan het voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren dit keer een weg in het Gelderse Echtel bij Tiel. Ze staan daar met tientallen trekkers en laten niemand door. De actie is bij een op- en afrit van de A15 en die is voorlopig dicht, zegt de ANWB. Het standbeeld van Elfstedentocht weer naar Reinier-Papingh in Ommen is beschadigd en daarom meteen weggehaald voor reparatie. Papingh won de tocht in 1963, die ook wel de hel van 63 wordt genoemd. Het beeld staat in Ommen omdat hij daar toen woonde. Het is 2 keer eerder beschadigd en toen ook gerepareerd. Het weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. En morgen weer een zonnige en warme zomerdag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden.
5: Kink.

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: kink.
1: Kink.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet overleefd hebben. Het zijn er zeker 140. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. Boeren hebben weer actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze stonden met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door. En dat leverde onder meer problemen op voor mensen die naar de A15 wilden. Het is nu weer rustig, want de boeren zijn intussen allemaal weer vertrokken. In Rotterdam is iemand die op een pakje zat te wachten neergestoken door een bezorger van PostNL, melden meerdere media. Ze kregen ruzie omdat de bezorger het pakje naar het huis zou hebben gegooid in plaats van aan te bellen. Daarop stak de bezorger de man neer. Hij raakte lichtgewond en de bezorger is opgepakt. En Ariana Grande heeft toch iets te vieren. Haar nieuwe album staat in Nederland en Duitsland op nummer 1. Ze kondigde deze week aan dat ze zich binnenkort terugtrekt en dus ook geen concerten meer geeft. Ze wil bijkomen van alle kritiek die ze krijgt op haar lichaam. Mensen vinden haar te mager. Het weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en van noord naar zuid 23 tot 28 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier!
4: King

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Lay's chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een ruzie tussen Spanje en Italië is verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Die moeten hun paspoort laten zien. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Er is brand uitgebroken in een berg bouwafval bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Dat zorgt voor grote rookwolken en stankoverlast. Omwonenden worden via een NL-alert gewaarschuwd om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. De brand woedt naast een pretpark dat nog niet zo lang open is. In Westkapelle in Zeeland zijn 4 mensen gewond geraakt bij een ernstig auto-ongeluk. 2 zijn er zwaar gewond. Een jongen van 14 is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zijn 3 broers en een vriend. De auto waarin ze zaten vloog uit de bocht en crashte. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is niet begonnen zoals gehoopt voor het gepromoveerde Cambuur. Ze verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Het had nog erger kunnen aflopen voor Cambuur, want in blessuretijd werd een Excelsior-doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Morgen komt onder andere landskampioen PSV in actie. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Spanje stelt grenscontroles in voor reizigers uit Italië. En daarmee is de ruzie tussen de twee landen verder uit de hand gelopen. Aanleiding is het Spaanse Ceuta, dat vorige week vanuit Marokko werd overlopen door migranten. Italië kwam toen met grenscontroles voor alle reizigers uit Spanje. Die komt nu dus met een tegenreactie. Er woedt een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid en die zorgt voor veel overlast. In een NL-alert wordt opgeroepen om binnen te blijven, maar de brand zorgt toch voor veel bekijks. De Maastunnel is vanwege de rook in beide richtingen dicht. Het verkeer staat er daarom vast. En we blijven nog even in Rotterdam, waar daar is iemand neergestoken door een pakketbezorger. Het gaat om een uit de hand gelopen ruzie. Die ging over hoe de bezorger een pakketje had afgeleverd. Hij belde niet aan, maar gooide het pakje richting het huis en daar werd de bewoner boos om. De stekende postbezorger is opgepakt. En de internationale muziekwereld rouwt om de dood van muziekproducer William Orbit, die op 69-jarige leeftijd is overleden. Hij werkte samen met bijna alle grote artiesten. Denk aan U2, Blur, Madonna, Robbie Williams en All Saints. Orbit werd een genie genoemd en won allerlei prijzen voor zijn muziek. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden.
0: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.
2: Easier not to be wise. Measure these things by your brain.

Alternative. Rock Radio. Now.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer verwacht nog lange tijd bezig te zijn met het blussen van een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Er wordt vanuit het water en vanaf het land geblust om te voorkomen dat het vuur overslaat. Ook worden drones gebruikt om te zien waar de brand nog aan het smeulen is. Boeren hebben opnieuw geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Deze keer stonden ze met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door die de A15 op wilde. Dat zorgde voor chaos op de weg. Na 2 uur hielden ze het voor gezien. Er zijn nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet hebben overleefd. Het gaat om zeker 140 doden. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. En het gaat lekker met de Nederlanders op het tennistoernooi van Montreal in Canada. Botik van de Zandschulp won na zijn stunt tegen de Rus Daniel Medvedev opnieuw. Dit keer versloeg hij een Pool. En Tellen Griekspoor is ook een ronde verder na winst op een Italiaan. Eerder stuurde hij verrassend de Duitse topper Alexander Zverev naar huis. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. Kink.

0: Kink. 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is veel stankoverlast door een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Er komen tientallen meldingen binnen, zelfs uit Spijkenisse, dat 15 kilometer verderop ligt. Bij het bedrijf in Rotterdam vloog afgelopen avond een berg afval in brand. Het vuur is nog niet onder controle. De spanningen tussen Spanje en Italië zijn verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Een blushelikopter die een natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah aan het blussen was, is neergestort. Het is niet bekend hoe het gaat met de twee inzittenden, omdat de plek van het ongeluk niet bereikbaar is door de vuurzee. De brand in het natuurgebied ontstond door blikseminslag en woedt al meer dan een week. En hij rolt weer, de bal in de Eredivisie. Het gepromoveerde Cambuur kreeg Excelsior op bezoek en ging hard onderuit. Het werd 0-4. Excelsior is dus in elk geval voor één dag de koploper. Later dit weekend spelen de andere clubs.